0: nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
1: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
2: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
3: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
2: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
11: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt

0: dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij

0: Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropauca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika.

0: Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's.

0: die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 kilometer per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Kijk je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer?

0: Ja, het is 10:10:26, oftewel de happening is weer begonnen.
1: Het lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur, Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
0: Ja, en die zit verrassend genoeg in zijn eentje vandaag. Ik meende dat Henk vorige week zei tot volgende week dat hij er gewoon bij zou zijn vandaag. Maar nog geen teken van leven. Maar ook helemaal geen berichtje. Helemaal geen afmelding. Normaal stuurt hij wel even van ik ben er niet. Of ik heb me verslapen. Of ik kom wel. Maar vandaag helemaal niks. Dus ik verwacht nog wel een berichtje zo meteen. Zo van, kom uit het netwerk en laat vandaag maar zitten of zo. Ik heb geen idee, maar volgende week is het wel een bijzondere uitzending. Daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Want volgende week gaat Club 10 eventjes helemaal terug naar de oorsprong. Ja, en ik kan je vertellen, daar was ik niet bij, dus... Dan gaan we heel ver terug, hè? Ja, nee, zo bedoel ik het niet. Ik ga het zo meteen uitleggen, joh. Maakt allemaal niet uit. Fijn dat je luistert. Het is Club 10 Merwe Radio, zaterdagmorgen 10 oktober 2026. Ik zei het al. Mocht Henk nog aanschuiven, nou, dan zie je dat vanzelf gebeuren. Heb je zelf nog opmerkingen, suggesties of andere dingen die je kwijt wil? Als je mijn privénummer hebt, dan zou ik zeggen, gooi het daar maar in. En anders via de messenger van Club 10. Dat kan gewoon. En even denken, wat hebben we nog meer? Natuurlijk de Facebookpagina van Merwe RTV. Daar mag je onder het bericht van de schrijver 5 ook gewoon alles kwijt. Hè? Dus ik zou zeggen, laat je mening gelden. Laat het allemaal maar weten. Laat het horen. Jouw stem telt in alle mogelijke wijze.
2: Donderduitje Radio. Club 10.
0: Er zijn heel veel mensen die kijken altijd uit naar het weekend. Want dan zeggen ze, dan is het weer zaterdag. Maar voor andere mensen is het gewoon... Just another day. John Cicada.

Nou, zo zie je maar dat er in 1992 toch nog echt moeite werd gedaan voor de platen, zeg maar. Want John Cicada en Just Another Day, het duurde gewoon lekker meer dan 4 minuten. Dat was toen de tijd gewoon heel normaal. Gewoon lekker lang doorzingen en gewoon waar voor je geld krijgen als je een singeltje kocht in de winkel. Ja, tegenwoordig betalen de mensen natuurlijk gewoon 1 abonnement. En die artiest, ja, die krijgt bedoeltjes en zo. Die had zoiets van, joh, in 2 minuten moet klaar zijn, want... meer tijd hebben we niet. Dat was toen de tijd nog even anders, inderdaad. 1992, daar gingen we terug naar. En dat hoorde je met John Cicada en Just Another Day. Mijn vraag is natuurlijk, hebben jullie allemaal al gestemd voor de schijf van 5? Zo niet, dan laat ik jullie nog even wat fragmenten horen. Kan je nog even kijken wat jouw favoriet is. En die mag je dan kenbaar maken aan ons. Wat zijn de opgaves? Mike and the Mechanics op nummer 1... En The Living Years, dus Mike and the Mechanics en The Living Year nummer 1. Nou lijkt me duidelijk wie er op nummer 2 staat. Madonna en I Like a Virgin, dus daarvoor stem je nummer 2, Madonna. En The Righteous Brothers, even pottenbakken, hè? Ja, dat was hij inderdaad uit de film Ghost. Toen de tijd werd hij opnieuw uitgebracht. Die Unchained Melody. Bonnie. Ik zou bijna zeggen Bonnie Tyler. Nee, deze leeft nog. Bonnie Sinclair. En sla je arm omheen op nummer 4. Nou, Jesse Green. Staat er eigenlijk een beetje voor spek en bonen tussen, heb ik wel begrepen. Want er heeft nog niemand op gestemd op deze flip, flip. Ja, en het was toch een leuke discoplaat hoor, die Jesse Green met de flip. Maar ja, ik zeg het altijd, de mensen stemmen en de meeste stemmen tellen. En op dit moment bovenaan met de meeste stemmen is Mike and the Mechanics en The Living Years. Dus mocht je daar nog verandering in willen brengen, dan stem je even via de Facebookpagina van Merwe RTV, de Facebookpagina van Club 10. Of mensen die mijn privé Facebook hebben, die mogen daar ook nog even stemmen. Instagram, Mr. DJ Peter, daar vind je het ook allemaal. The show with nothing.

plaat gemaakt is. 1971. Funny, funny, want dat was ook het jaar waarin ik ter wereld kwam. Dus ja, er komen leuke dingen uit 1971, zou je bijna kunnen zeggen. The Sweet op de radio. En daarmee is het hier in de studio 10:50 geworden. En we gaan eens even kijken wat er volgende week gaat gebeuren in deze show. Ik had al gezegd, volgende week gaan we terug naar de oorsprong van Club 10. Club 10 is namelijk, ik denk ergens in de jaren 90 bedacht door Henk, die er dus nu even niet is, maar dat deed hij samen met Jan-Willem Nedervee. En die hebben dat jaren met z'n tweeën gepresenteerd. Op een gegeven moment Jan-Willem alleen, want toen was Henk weer verhuisd. Toen ging Henk er af en toe naartoe. En op een gegeven moment ben ik er een beetje bij aangeschoven. En uiteindelijk doe ik het nu standaard. En regelmatig met Henk erbij, zeg maar. Maar volgende week, dan is het dus gewoon terug in de tijd. En dan zit hier dus gewoon Jan-Willem met Henk. In een aflevering van Club 10 op 17 oktober. Volgende week zaterdag dus Jan-Willem en Henk samen gewoon Club 10. Ik zorg voor de koffie. En voor de rest hebben die jongens het helemaal zelf in de hand.

dat ze wel een schijf van vijf willen hebben trouwens. Ja, dat heb ik natuurlijk later verzonnen. Dat is niet echt uit de begintijd, maar... Zullen we van de week nog eens even een paar appjes of telefoontjes aanwagen. Misschien dat we Jan Willem zo meteen nog even kunnen bereiken. Eerst Bruno.

Faisal, muziek van Bruno Mars en dat hier in deze club. Dit is de gezelligste club op zaterdagmorgen. Dit is namelijk Club 10 op Merwe Radio. En jij was nog helemaal niet aan de beurt. Dat is zometeen pas bij de maxi-single. Dan heb ik al verklapt welke maxi-single we zometeen gaan draaien. Ja, inderdaad, Fascinated Company B. Maar totdat het zover is, doen we eerst nog even Tall Black Man. En She's So High, het origineel, hè? Niet die cursed.

enige bijdrage aan Club 10 ga leveren dan? Dat is nog even de vraag. Want volgende week, 17 oktober 2026, gaan we helemaal terug naar de oorsprong van Club 10. Oftewel Henk van Valen en Jan-Willem Nederveen. Hè? Gewoon vanuit de Brabo-studio. Nou, ik zei het al, we moeten nog even kijken of we wel of niet een schijf van vijf dan gaan doen. Maar daar hebben we het deze week even over. Daar gaan we even werkoverleg doen en zo. Dan komt dat allemaal goed. De maxi-single voor dit moment is van Company B. En Fascinated.

te kunnen doen. Achter de schermen ging het trouwens vlekkeloos. Bij de oefeningen ging het helemaal prima. Zeggen ze altijd, generale repetitie prima, maar de uitvoering was wat minder inderdaad. Het waren twee leuke platen uit de jaren 80 achter elkaar. Fascinated van Company B in de maxi-single en Harold Faltermeyer uit de film Beverly Hills Cop. Inderdaad, Axel F. Inderdaad, ja. Jongen, jongen. Ja, ik zit alleen, hè. Ik moet alles in mijn uppie doen, dus dan gaat er wel eens wat mis. Niet

Jones. En de andere keer was het de Nolan Sisters. Hè? Ja, het gooien we allemaal door elkaar. Maakt allemaal niet uit. Het is allemaal één pot nat, zoals men dan zegt. Ondertussen was ik even aan het bijschrijven in de stemlijst van de schrijver 5. Want we hebben inderdaad nog wat stemmen binnengekregen. Heeft nog niet voor heel veel opschudding gezorgd. Nog steeds op dit moment met de meeste stemmen bovenaan Mike and the Mechanics en The Living Years. En even kijken. Op dit moment gaan Bonnie en Madonna, die gaan gelijk op. De dames die vechten om een tweede plaats. Maar ja, Mike die gaat het waarschijnlijk toch wel winnen vandaag. Maar dat gaan we allemaal meemaken als je blijft luisteren. En natuurlijk kan je nog steeds blijven stemmen op de Schrijver 5. De kanalen zijn bekend, mag ik hopen. De hits die blijven maar komen.

0: slechte manier. Dat deze in 1977 al. Higher and higher, your love is lifting me. Inderdaad. En ja, die Rita Coolidge, die had leuke plaat hoor. Ook van Boys Keks leenden ze toen We're All Alone. En ja, all time high. Hè? Ja, dat was ook inderdaad deze dame. Rita Coolidge dus. Ooit getrouwd geweest trouwens met Kris Kristofferson. Ja. Ja, zo hoor je nog eens wat op zo'n zaterdagmorgen hier in het weekend. En wij gaan zometeen trouwens na 11 uur... ja, uiteraard de winnaar van de schijf van 5 draaien. Maar we hebben straks ook de sprintrace in Singapore. Die begint om 11 uur. Daar gaan we ook even met een schuin oog wel even de boel in de gaten houden... hoe het daar allemaal gaat. Hè? Dus we gaan zeker ook... ja, als er bijzonderheden zijn, dat vermelden in deze uitzending. Het is Club 10 op de radio. Het is tijd voor een hit in zwart-wit. Zo'n lekkere gouden ouwe. We gaan terug naar de jaren 50. En dat doen we dit keer met Bill Haley en de Comets. En dan denk je van, ja, die Bill Haley, ja, rock around the clock. Nee, die heeft meer gemaakt. Want we gaan even naar de Razzle Dazzle.
1: On your mark.
2: On your mark.
1: Get set.
2: Get set.
1: Now ready.
2: Ready.

0: Purple Dazzle 1957, Bill Haley en de Comets.
1: Opgelet. Hier volgt een belangrijk bericht.
0: Ja, want we krijgen even een belangrijk bericht binnen. Zojuist van de redactie doorgestuurd. Op dit moment woedt er een zeer grote brand in Papendrecht. In een grote loods in Papendrecht is vanochtend een grote brand uitgebroken. De rookontwikkeling is enorm. De rookwolken zijn in de verre omgeving te zien. De brandweer die heeft opgeschaald naar zeer grote brand. En er is ook een NL-alert verspreid. Dus mocht u rookwolken zien uit de richting van Papendrecht, er is op dit moment met alle middelen die men heeft, wordt er inderdaad de brand bestreden. Er zijn zelfs drones ingezet, heb ik begrepen. Meer hierover zometeen in lunchbreak, over een uur hier op de radio. Nou, over een uur, iets meer dan een uur. Ik neem aan dat Arie zometeen inderdaad tussen 12 en 2 het laatste nieuws met je gaat behandelen. Ik zie het al, de brandweer die zet drones in om te kijken waar de brandhaarden zich precies bevinden. Dus dat wordt allemaal uitgezocht. Dus op dit moment zeer grote brand in een loods in Papendrecht. En er is dus een NL-alert wegens rookontwikkeling verspreid. Zo. Dat hoor je niet vaak, hè? Nieuws in Club 10. Nee, wel nieuwe muziek. Of gewoon lekkere muziek. Ja, lekker, lekker. 2016 was het alweer. Zo lang geleden? Nou, de hit was nog van veel langer geleden.

Dakota Blue en... Nee, Jonas Blue en Dakota. Zo was de combinatie. En hun maakte een nieuwe versie van First Car. Ook Luke Combs die had er later nog eens een keer een grote hit mee. Het waren heel veel uitvoeringen op een gegeven moment dat je de tel niet meer bij kon houden. Maar het origineel kennen we natuurlijk allemaal.

Oh, lekker met de muziek van Johnny Camp en Just Got Paid. En ik krijg ondertussen een berichtje dat de start van de sprintrace in Singapore... die is vertraagd door slecht weer. Dus zometeen om 11 uur wel de schijf van 5, maar nog niet de start in Singapore. Hey.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: kort eigenlijk met Like a Virgin. En dan hadden we nog Bonnie en de Righteous Brothers. Want Jesse Green had 0 stemmen. Oké, over de brand in Papendrecht, dames en heren. Blijf uit de rook. Hou ramen en deuren dicht. Ik zou zeggen in die regio in ieder geval oppassen. Want een grote brand in Papendrecht. Ik had het er al eerder over. Dus kijk even online of op de diverse nieuwsmedia om te kijken wat er allemaal aan de hand is. Dat was de schijf van 5. Het is nu tijd voor Jeff Buck. Ook lekker.
1: Hey.
0: Ken je hem nog? 2019 alweer. Ook alweer 7 jaar oud. Deze fijne deun.

week op de buienradar. Er komt, als het goed is, binnen nu en een half uur ook een buitje over Papendrecht. Dus ik neem aan dat Rook dan ook even weer neergeslagen wordt. En dat hij hopelijk Sliedrecht niet haalt. En dat ze daar dan de ramen misschien weer een beetje open kunnen doen. Maar ja, als het heel hard regent, dan hou je de ramen sowieso natuurlijk gesloten. Het is in ieder geval een L-alert voor de gemeente Sliedrecht op dit moment. Hou ramen en deuren gesloten in verband met de grote brand in Papendrecht bij een loods. Wordt op dit moment alles eraan gedaan om die brand te bestrijden. Dus ga daar ook niet naartoe. Ga niet kijken. Het komt vanzelf in de diverse media. De beelden zijn onderweg.

toentertijd een enorme grote hit in eind jaren 70, hè, met Grease en John Travolta en Olivia Newton-John. Dat was volgens mij de laatste toentertijd. Dat was de aftiteling, zeg maar, bij deze muziek. Even kijken, we gaan... ik keek even met een schuin oog ook nog naar de situatie in Singapore op dit moment. Want daar hebben we op dit moment de voorbereidingen voor de sprintrace. Die is nog niet begonnen. Ook daar hebben ze last van weersomstandigheden. In dit geval regen. En vorige week hebben we natuurlijk tijdens de Formule 1 start op zondag kunnen zien wat regen doet met die moderne auto's tegenwoordig. Ja, één druppel en ze weigeren gewoon. Hè. Dus ja, dan moeten we even alles uitstellen. Kwart over 11 is er inderdaad een medical car op de baan geweest om te kijken of dat alles een beetje te doen is. Dat de software systemen het wel aankunnen. Ik heb echt zoiets van, we hebben het over auto's. Hè? Software systeem. Maar goed, iedereen zijn ding, hè. Weet je wat mijn ding is? Muziek draaien op de radio. Zaterdagmorgen in Club 10.

0: Even kijken, Sander de Vossen en de Waterlanders inderdaad. Ja, dat waren de klanken van Pim Pam Pet. Even kijken hoor, ja. Oh, nou, wat hebben we voor nieuws? Op dit moment is zojuist bekendgemaakt dat Formatielab... Formatielab, die start om 11:30. 11:30, dus dan gaan ze het toch proberen daar in Singapore voor de sprintrace. Max vanaf pole position, hè? Dus ja, je denkt van waar heb je het over, waar maak je er zo druk over? Maar ja, Max staat vooraan, hè? En hij heeft nog nooit in Singapore gewonnen. Dus dat zou de eerste keer zijn dat dat gaat gebeuren. Ondertussen ook nog even kijkend op de brand in Papendrecht op dit moment. Daar is op dit moment weinig nieuws over te melden. Er wordt nog steeds met alle middelen wordt er geprobeerd die brand te bestrijden. Er worden drones ingezet om de brandhaard op te sporen. En er wordt nog wat aan watervoorziening extra gedaan. Want we zitten op een industrieterrein. Dus ik neem aan dat dat wel voor elkaar komt. En dan hebben we zometeen, als het goed is, binnen nu en een half uur een hoop nattigheid uit de lucht die we er gratis bij krijgen. Dus ja, hou ramen en deuren in ieder geval voorlopig gesloten in de regio. Heel veel rookontwikkeling dus vanuit die loodstaar in Papendrecht. Nou, en als dat allemaal goed is, dan komt het allemaal voor elkaar. Hè? Ja, dan zeggen we...
1: Picobello.

Onne. Pico Bello, ja, het gaat. Ja, ik had de plaat klaargezet. Op een of andere manier zit daar gewoon een stilte voor van 3-4 seconden. En ik was me even scherp aan het zetten. Ik dacht, oh, die hadden ze al afgelopen. Nou, start maar vast. Dan komt dat wel goed. Het zou bijna mooi over kunnen lopen. Het zou kunnen zijn. Maar hij weigerde eventjes. Maakt niet uit.

Inderdaad, de tijd telt wel inderdaad de juiste kant op. Muziek van Eric Clapton en The Forever Man. Dat is een plaat die ik dus eventjes moet controleren in het systeem. Want daar kloppen dus een paar dingen net. Deze begint lekker snel.

Meisje toch, inderdaad. Sweet but psycho. Eva Max, ook alweer een paar jaartjes terug. Dat het leuke hit was, inderdaad. Ja. Goed, de mannen in Singapore zitten allemaal in de auto. Alle auto's staan op de intermediates. Dus geen full wets. Die hoeven ze niet meer mee te nemen. Want als het daarvoor te nat is, dan wordt het toch niet gereden. Dus... Goed, dat gaat zo meteen van start. 21 rondjes gaan ze rijden. En vanuit Papendrecht hebben we nog geen sein brandmeester gekregen. Dus ik zou zeggen nog steeds ramen en deuren dicht te houden. Hou het allemaal in de gaten. Mochten er belangrijke meldingen zijn, dan hoort u het hier. Is het nu tijd in deze show, ook belangrijk, niet onbelangrijk inderdaad, tijd voor een maxi. En 12 inch, oftewel Peter heeft al lange... De band heet Duran Duran. De hit Girls on Film in de lange uitvoering.

0: George Jones samen met Ray en Dennis van Dr. Hook. Ray en Dennis, je weet wel, die ene met dat lapje voor zijn oog. Dat is Ray Sawyer. En Dennis, dat was die andere man die ook behoorlijk wat vocalen voor zijn rekening nam bij de hits van Dr. Hook. Dit keer dus van het album George Jones and My Very Special Guest. Kwam hem even tegen in de cd-kast. Blijkt dus niet in de computer te staan. Ik denk, nou, dan maar daar vandaan, hè. Ja, het is niet anders. Tijd voor Lotje.
1: Nou, Lotte.

Anton tot het eind van mei. En lekkere Nederlandstalige muziek ook best wel veel weer in de Nederlandse top 40 de laatste tijd. Niet alleen in de Nederlandstalige lijsten, maar ook gewoon in de algemene lijsten. En dat hoor je hier in deze show. Dit is Club 10 op de radio. Zometeen het laatste nieuws uit Papendrecht natuurlijk bij Arie in de lunchbreak. Die is druk bezig met allerlei redacties en iedereen bij elkaar. En er wordt van alles verzameld. Ik denk cameraploeg onderweg, weet ik veel wat. In ieder geval, zometeen hebben we ook alvast wat beelden als het goed is. Dus ik ben er druk mee bezig. Ondertussen doen we ook nog gewoon een radioprogramma. En proberen we ook nog een klein beetje met een schuin oog te kijken wat er allemaal gebeurt bij de sprintrace in Singapore. Als mijn beeldscherm aan wil gaan op mijn telefoon, dan heb ik als het goed is hier zometeen ook nog wat informatie. Nou, wat is het laatste? Even kijken. Oh, er zijn al diverse ronden gereden ondertussen. Hadja ligt er al uit. Nou, eens even kijken. De stand. Laat het nog even niet zien. En dan gaan we hier even kijken. Hoppakee. Op dit moment Verstappen nog steeds voorop. En Hamilton tweede, Leclerc derde. En zo rijden hun rondjes. Doen wij een leuke hit in zwart-wit. Zo gauw ouwe.

Muziek van John Farnham. Je kent hem ook nog van de grote hit You're the Voice. En dit keer That's Freedom. En dat was in 1991 een scheidhitje voor deze meneer. Hè?

muziek van Joe Cocker. En even kijken. Ja, dat was jaren 60 alweer. Je zou bijna denken, alweer een hit in zwart-wit. Maar nee, inderdaad, dit was gewoon inderdaad... gewoon in het kader van lekkere plaat. Dat was het inderdaad, ja. Ja, ik ben even met 638 dingen tegelijk bezig. U heeft het waarschijnlijk wel in de gaten. Ondertussen kijken we ook even richting Papendrecht. En de beelden zijn...

mooie muziek, hè? Lekker akoestisch deze van Fleetwood Mac en Never Going Back Again. En wij, ja, dat zag je, hè? Zo snel hadden wij al beelden op televisie.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: Dit is Merwe Radio. Muziek en informatie. Lunch.
9: Ja, goedemiddag, het is 7 na 12 uur. Vanmorgen ook al vermeld in het programma Club 10. Aan de Nanegat in Papendrecht is zaterdagochtend een brand uitgewoken. De rookontwikkeling is enorm en de rookwolken zijn in de verre omgeving te zien. De brandweer heeft direct eigenlijk wel opgeschaald naar een zeer grote brand.

0: En ook is rond 11 uur een NL-alert uitgezonden. Brand met veel rook. Papendrecht, Nanegat, blijf uit de rook. Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Als er wat meer te melden is de komende 2 uur, zou je het in dit programma horen. Het programma Lunchweek. Hey. Goedemiddag.
1: Jager. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio met nu lunch.

1973 deze plaat van de man die helaas niet meer onder ons is. Cabaretier, acteur, zanger, bekend als Jaap Kooijman. Met de serie toen was gelukkig heel gewoon. Ja, Gerard Kops. Toch het gevoel dat de zomer wel voorbij is. Straks om 12:30 gaan we luisteren naar Meteo Alblasserdam weerbericht. Wat het weer voor dit weekend en de komende weken allemaal gaat doen. Eens even kijken, je kunt ook nog bellen tijdens de uitzending naar ons. Dat is 0184-420488. Ongetekend, een beetje verkouden, dus het klinkt misschien wat anders. Mijn excuses ervoor. Naast me een bekertje water en dan gaat het helemaal goed komen.

lekker klassiekertje toch? Was een oudje van Minke de Vil, deze plaat. Momenteel eens even kijken wat nog wat nieuws is over de brand. Ja, er is weinig te melden nog op dit ogenblik. Dus dan gaan we straks maar eens even kijken of dan we wat meer informatie kunnen krijgen via onze mediapartners. RTV Dordrecht en RTV Papendrecht. En heb je wat te melden of zo, je mag altijd even naar de studio bellen hoor. 0084-420488. 2019 was het de grote hit in Nederland. Only Human, de Jonas Brothers.

weten van platen die ze ooit hebben uitgebracht. Jonas Brothers. En de plaat heette Only Human. Heet van de naald even wat sport betreft. Formule 1, Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen in Singapore. Op nummer 2, Lewis Hamilton. Meld onze nieuws sportredactie vanuit Brabant. Peter, bedankt hè. Vorige week was het de lunchweek weekend. Het is de mooie single van Raccoon. De nieuwe, Dicht bij het vuur.

Lonely, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Wat een plaat. Wow, heerlijk. We begonnen vandaag het programma al met, ja, het is weer voorbij, die mooie zomer. En als ik zo naar buiten kijk, slecht weer. Herfst 2026. We gaan eens even kijken wat Meteo Alblasserdam allemaal weer te melden heeft voor dit weekend. Sebastiaan. Ja, we trekken diverse buien over ons land vanmiddag. De temperatuur tussen de 13 en de 16 graden. En tijdens de buien is het enkele graden frisser zelfs. De westenwind die komt vanaf zee. Zondag hetzelfde weerbeeld bij een temperatuurtje van 15 graden. Daarna meer zon. Grotendeels wordt het wat meer droger. Tevens vanaf maandag minder wind. Komende week loopt de temperatuur wat geleidelijk op. We gaan naar de 18 graden op woensdag.

0: Het is een van de grote disco-klassiekers van deze band.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: En nogmaals even over Papendrecht, want rond 9:30 is daar bij een loods aan de Nanengat een grote brand uitgebroken. Woordvoerder van de regio Zuid-Holland-Zuid meldt dat de loods die zo'n 20 bij 100 meter is helaas niet meer te redden blijkt. Bluswagens uit de hele streek zijn inmiddels opgeroepen om het vuur te bestrijden. En om het vuur te bestrijden is er extra watertransport geregeld. Ook zet de brandweer drones in om te kijken waar de brandhaarden zich precies bevinden in de loods. Er zitten verschillende bedrijven. Zo rond 11 uur ook hier in Sliedrecht ontvangen een NL-alert. Ramen en deuren sluiten in verband met de rook als je er last van hebt. En zet de ventilatie uit. De brand die trekt op dit ogenblik veel bekijks. De veiligheidsregio vraagt mensen weg te blijven uit het gebied, zodat de hulpdiensten de ruimte krijgen. Op verschillende plekken ten noorden van de brand zijn branddeeltjes beland, laat de veiligheidsregio weten. Met handschoenen kan dit materiaal worden opgeruimd en kan vervolgens in de afvalbak worden gedaan. En voor zover bekend zijn er geen gewonden bij de brand. Als er wat meer bekend is hier vanuit de studio in Sliedrecht over de brand in Papendrecht, dan laten we je het weten. Tot 2 uur zit het programma Lunchbreak met een lekkere klassieker uit 1969. Andy Kim, wie kent hem? Baby, I Love You.

1969, zoals ik net al vertelde. Een lekker golden oldie in dit programma. We draaien soms nieuwe platen, we draaien soms oude platen. Kom net een berichtje binnen. Ja, op dit moment komt er zelfs een kraan aan om de loods uit elkaar te halen. Hierdoor kan de brandweer beter bij de brand komen en de blusserwerkzaamheden het beste uitvoeren. De inzet van de hulpdiensten gaat nog steeds door. Er is op dit moment nog geen sein veilig daar in Papendrecht.

0: Live van Samuel Welten en Russo. Boom heet de plaat. Wat een hit is het in Nederland. Op wat andere berichten van iemand in de gemeente Sliedrecht is gekozen voor een duidelijke lijn rond de komende jaarwisseling. Burgemeester Jan de Vries heeft in de beleidsregel Veilig Jaarwisseling Sliedrecht 2026 vastgelegd dat er in het beginsel geen gebruik wordt gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om ontheffing te verlenen aan de vuurwerkactiviteiten tijdens de jaarwisseling. Berichten na te lezen via de website van de gemeente en ook via www.mvrtv.nl. Wat de brug in Papendrecht betreft, ja, verschillende routeplanners zijn niet op de hoogte van de afsluiting van de Papendrechtse brug. Wat een ellende hebben we er toch van, hè? Zowel bij de Google Maps als Apple kaarten worden de fietsers en voetgangers die de benedenmerwede over willen steken niet naar de gratis pontjes geleid. Soms kun je volgens de navigatie de rivier nog via de brug oversteken. Zal het maar niet proberen. Sinds half juli is de Papendrechtse brug dicht vanwege groot onderhoud. Wel bekend, denk ik. Rijkswaterstaat heeft samen met vervoerders verschillende alternatieven bedacht. Zo varen er drie grote pontjes voor fietsers. Voetgangers kunnen reizigers met korting gebruik maken van de Merwedelingenlijn en de waterbus. En zijn de deelfietsen ingezet hier in de regio. Een ander berichtje even Gorkum, want de twee personenauto's zijn vrijdagochtend 9 oktober frontaal op elkaar gebotst. Gebeurde op de Vriezenweg Robbenweg in Gorkum. Het ongeval gebeurde rond 7:30 bij de wegversnelling nabij het politiebureau. Politie kwam snel te plaatsen. Eén vrouw is nagekeken. Wat de files betreft, gelukkig rustig hier in de regio. A27, ja, dat wordt gewerkt daar, hè. Dus, We hebben nog een ander berichtje trouwens, want wie wel met kiespijn rondloopt in deze tijd, maar geen geld heeft voor een bezoek aan de tandarts, die kan vandaag, zaterdag 10 oktober, terecht bij diverse tandartsen hier in de regio. RTV Dordrecht is afgelopen week even langs geweest bij de organisatoren over deze tandartsdag. Oeh, dat geluid. Oeh.
1: Aanhoudende kiespijn, afgebroken tanden of zelfs de nood om een wortelkanaalbehandeling te moeten ondergaan. Veel mensen hebben er last van, maar geen optie om dit te betalen of op een andere manier op te lossen.
2: Je ziet als mensen structureel geld tekort komen dat zorgkosten en met name mondzorg wordt uitgesteld. En dat leidt vaak tot grote problemen.
1: En daarom is er op zaterdag 10 oktober Tandartsdag in de Drechtsteden. Tandartsen helpen die dag gratis mensen met acute gebitsproblemen die zelf geen geld hebben voor een behandeling. Artsen doen dit niet zomaar.
3: Wat ik hoop met deze tandartsdag is dat mensen weer de stap durven te nemen om naar de tandarts te gaan. Dat de financiële drempel op die dag in ieder geval even geen rol speelt. En we hoeven niet alle problemen in één keer te hebben opgelost. Maar als we in ieder geval een plan kunnen maken om in stappen eigenlijk te werken aan een gezonde mond, dan is dat denk ik een stap in de goede richting.
1: En gelukkig zijn er al in de vorige en eerste editie veel mooie stappen gezet. En dit levert vaak mooie succesverhalen op.
4: Ik herinner me wel een man die ik heb leren kennen bij het Leger des Heils. En hij had een tijd op straat geleefd, was via de winteropvang, dus toen het onder 0 graden was, in de opvang terechtgekomen. En als gevolg van zijn tijd op straat vielen zijn tanden gewoon uit zijn mond op verschillende plekken, waardoor hij niet meer durfde te lachen. Hij was zijn baan kwijtgeraakt en hij zegt, ja, ik durf gewoon niet te solliciteren voor dit weer op orde is. En op die dag zijn er wat kiezen getrokken die pijn deden, maar zijn we ook een traject gestart samen met een fonds waar we mee samenwerken, Stichting Urgente Noden, om te kijken wat kunnen we doen om te zorgen dat jij weer een gebit kunt krijgen. Dus hij heeft uiteindelijk nu een kunstgebit gekregen, is weer aan het solliciteren en heeft een eigen woning.
3: Ja, dan ben je wel echt, dat geeft je wel heel veel voldoening. Dat je met je baan eigenlijk ook niet alleen problemen in de mond oplost, maar ook iemands leven ook echt kan veranderen.
1: Naast dit mooie verhaal hopen de organisatie en de tandartsen dit probleem in Nederland een klein beetje verder aan te pakken. Want een probleem zal het voorlopig nog blijven.
4: Dat heeft invloed op alles. Op de manier waarop je kan zorgen voor je kinderen, waarop je je werk uitvoert. Dus deze tandartsdag is een manier om mensen te bereiken die wel kiespijn hebben, maar geen hulp kunnen vinden.
2: En op deze dag helpen we ze niet alleen van de kiespijn af, maar kijken we ook, hey, hoe kunnen we zorgen dat jij ook naar de toekomst toe zelf weer in staat bent om je gebit te onderhouden.
5: Bedankt weer.
6: Tot de volgende keer.
7: Voor meer nieuws, ga naar merwertv.nl.

van de Ronde, de nieuwe single. Ricky Borgold met de nieuwe single Paradise. Paradise, dromen, maar krachtige poptrack.

0: mooi nummer. Ja.
1: Goed, wat we net hoorden van de strekenmulp, wat de tandartsen betreft. In totaal werken zo'n 7 tandartspraktijken mee. En er zijn 63 behandelplaatsen. Onder meer arts, tandarts in Sliedrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht bieden hulp. Meer informatie is te lezen via RTV Dordrecht, onze mediapartner. En www.rtv.nl. En dat geluid, hè? Dit geluid. Oeh, verschrikkelijk. Zo, een week tot een 2 uur. Muziek en informatie uit Sliedrecht, Hanningsveld. En ook uit Papendrecht doen we het vandaag. Ja, ja. Muziek op de radio. Bruno Mars.

hier in dit programma. 6 minuten voor 1. Nog een mededeling vanuit het huis. Ja, de stembussen die zijn weer geopend voor de 10e editie van de Merve RTV Top 100. Stuur je 5 platen naar bergwerf@gmail.com. Dat moet je doen voor 30 november. Remco en Gert-Jan gaan op vrijdag 11 december vanaf 12 uur weer de lijst uitzenden. Het is de 10e editie dit jaar. Jubileumjaar. En op 19 december, zet het in je agenda. In Muziekcafé Candlelight zijn ze live te bewonderen. Vanaf ongeveer 3 uur 's middags. Hey.

0: rtv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Dit is Merwe Radio.
5: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.
4: Dit is Merwe Radio. Met nu lunchbreak.
6: Weekend hit.

wie is dit? Wie is dit? Nou, het is een lunchweek weekend dit. Samuel Welten was dit. Terug bij mij, zijn nieuwe single. Waar eerder vooral bekend zijn om zijn feestnummers, zoals zijn debuutsingle Echte Liefde is niet te koop. Laat hij met deze weer zien dat hij ook ballads kan zingen. Het nummer is geschreven door zijn moeder en beschrijft de hectische periode waarin zijn carrière plotseling in een stroomversnelling raakte. Het is de nieuwe lunchweek weekend hit van dit weekend. Dit regenachtige weekend. Bij een temperatuur van 14 graden. Samuel Welten, zijn nieuwe single. En die heet allemaal Terug bij mij. Kijk even naar het nieuws vanuit Papendrecht. Ja, weinig te melden. Nog steeds is een kraan onderweg om de loods uit elkaar te halen. Er is nog geen brandmeester gegeven, dus een advies. Geef de hulpdiensten de ruimte

ben ik bij, hoor. Met muziek en informatie uit de regio. Dit is Merve Radio. Hey, goedemiddag. Met muziek van Teddy Swims.

Het komt uit Australië en heet Fans Joy. En de plaat heet Riptide. Het gaat over een gevaarlijke muilstroom in de zee. In het nummer staat de stroom symbool voor de overweldigende liefde. De kracht van de liefde. De zanger wordt zo hard verliefd op een meisje dat hij het gevoel heeft dat hij de controle verliest. En meegesleurd wordt door zijn emoties. Oh, wat een mooi verhaal. 16 over 12, 10 oktober vandaag. Je luistert naar het programma Lunchbreak hier op Merve Radio. De lokale voor Sliedrecht en Hannix van Triesendam. 1984, een grote hit. The Cars and Drive.

0: platen als je in de auto zit, hoor. 1984, muziek van The Cars en Drive. Nog wat berichten voor u, Simon, even aan het scrollen hier op de computer. Zowel voor kinderen als voor 50-plussers. In Hanningsveld-Giessendam wordt een sportweken gehouden. De sportweken zijn bedoeld om inwoners op een laagdrempelige manier enthousiast te maken voor het bewegen. Sportweken zijn een sportieve kennismakingsperiode van 4 weken in Hanningsveld-Giessendam. Deze kennismakingperiode start voor de jeugd na de herfstvakantie. Dat is maandag 26 oktober tot en met vrijdag 20 november. Voor 50-plussers is deze kennismakingsperiode vanaf maandag 12 oktober tot en met zondag 1 november. De sportweken zijn niet alleen een mooie kans voor inwoners om iets nieuws te ontdekken, maar ook voor sport- en beweegaanbieders om nieuwe deelnemers te bereiken. Zo zetten we ons samen in voor meer bewegen in Hanningsveld, vertelt Gijs Haasnoot, coördinator Team Sportservice. Voor even meer informatie moet je even kijken op de website van Hanningsveld-Giessendam. Stichting Struikelstenen in Sliedrecht houdt een poetsactie voor 42 struikelstenen hier in Sliedrecht. Zo. Stichting Struikelstenen houdt deze extra poetsactie deze keer met de vrijwilligers. Normaal is het met de scholieren. 24 oktober van 9 uur 's morgens tot 11 uur hier in Sliedrecht. Nog een ander bericht over de gemeente Sliedrecht, want die gaan wat regelmatig controleren in de zogenaamde blauwe zones waar een parkeerkaart gebruikt moet worden. Het gaat onder meer om de parkeerplekken aan de Kerkstraat, Stationsweg, een deel van de Rembrandtlaan en bij de apotheek aan de Tobbekkelaan. De nieuwe coalitie hier in Sliedrecht wil af van het asielzoekerscentrum van 200 mensen in Sliedrecht-Noord. Maar de voorbereiding daarvan die gaat inmiddels wel door, omdat het COA daarvoor een vergunning heeft aangevraagd. Ondertussen zoekt het college naar mogelijkheden om het bij 127 opvangplekken te houden, schrijven ze in een brief aan de raad. Nationaal Park De Biesbosch die houdt zaterdag 24 oktober de teken van de nacht. Vanuit de Biesbosch Museumeiland vertrekken vanaf 6:30 kleine groepen met een gids voor een wandeling door het donker. Aanmelden kan je doen via de website van Staatsbosbeheer. Nog een ander kort bericht. Dat was eigenlijk al vanaf vorige week, maar het wordt uitgevoerd op 5 november. Bastiaan Ragas die verzorgde donderdag 5 november om 8 uur een muzikale leesvoorstelling in de kerkzaal van de protestantse gemeente Sliedrecht aan de Middeldiepstraat 6. De voorstelling heet Wees niet bang. Ragas, onder meer bekend van Petrus in de Passion, vertelt tijdens de voorstelling Bijbelverhalen, zingt en stelt vragen over zijn geloof en de Bijbel. De voorstelling combineert verhalen, muziek, humor en vragen over de Bijbelse onderwerpen. De kerkzaal gaat open om 7:30 en de kosten zijn €14. Heb je wat meer nieuws te melden? Je mag ons altijd een mailtje sturen. Dat is redactie@merveetv.nl.
1: Muziek en informatie. Lunch.

van 2026. Wat een hit. Wat hebben we veel gedraaid, deze plaat. James Blunt. Tastes Like the Summer. Ja, het is twee precies. De tijd hier bij Merv Radio in de studio. Inmiddels weer een bericht binnengekomen over de brand. Dit betekent... de seinbrand is meester gegeven. Maar dat betekent dat de brand nog niet uit is. Dus hij is onder controle, meldt de veiligheidsregio. En dan heb ik het over de brand, die mensen wat later inschakelen. Waar mogelijk een NL-alert op je telefoon heb gehad. Hier ook in Sliedrecht. De brand in Papendrecht aan het Nanegat. Bij een bedrijf daar. Dat vanmorgen rond 9:30 uitbrak daar.

0: En daarbij stopt onze berichtgeving ook dit uurtje wat die brand betreft. Want we hebben nog wat ander nieuws uiteraard. We gaan even naar Alblasserdam toe. Dinsdagavond. Ja, geen protest van een of andere actiegroep. En geen boeren met omgekeerde vlaggen. Maar wat hadden we dan in Hanningsveld? In Alblasserdam bedoel ik. Je hebt het wel gehoord daar over die kinderspeelplaatsen die gaan verdwijnen. Een kinderprotest.
1: Ik zit te protesteren dat de 12 speeltuintjes moeten blijven. Omdat buitenspelen gewoon gezond is.
2: Een beetje gas en die schoppen om te roepen dat de speeltuintjes blijven.
3: Tientallen kinderen protesteerden dinsdagavond tegen het verdwijnen van 12 speelplekken in Alblasserdam. Veel toestellen zijn onveilig, maar geld voor iets nieuws is er niet. Dat gaat er in het dorp niet in. Ook bij ouders.
4: Ik denk dat het heel bizar is in een tijd waarin heel vaak wordt gezegd waarom gaan kinderen niet buiten spelen. Dat is ook zo'n standaardzin. Ja, als je die mogelijkheden überhaupt al niet gaat geven of weghalen, dan wordt dat toch lastig. Ik hoop dat er los van heel veel mensen vooral heel veel kinderen zijn, want uiteindelijk gaat het om de kinderen. We hebben fluitjes, we hebben simpele, ludieke spandoeken, het is niks geks, maar dit is wel waar het om gaat. Kinderen horen buiten spelen.
5: De gemeente Alblasserdam is alleen maar met één ding bezig en dat is met zichzelf. Met de kunstwerken die hier allemaal staan, mag allemaal miljoenen kosten. Maar onze kinderen, ja, die krijgen niks.
3: De kinderen uiten hun ongenoegen vanwege het feit dat er in Alblasserdam speeltoestellen uit 12 speeltuinen gaan verdwijnen. Onder meer aan de Vossenstaart, Bilderdijkstraat en de Parallelweg. Met als reden, de toestellen en dempende ondergrond voldoen niet meer aan de veiligheidseisen.
6: Ja, ik zie heel veel kinderen die heel betrokken zijn op hun omgeving. En ik vind het super mooi om te zien hoe ze voor hun omgeving gaan.
3: Het verwijderen van de toestellen betekent niet definitief het einde voor de speelplaatsen.
6: Op zich blijven de speelplaatsen, alleen de speeltoestellen verdwijnen. Dus ik heb ook gezegd recent in de raad, ik wil wel verkennen wat er nog mogelijk is. Omdat inwoners nadrukkelijk aangeven willen meedenken. Als gemeente zitten we gewoon in een moeilijke situatie als het gaat over geld. Dus de gemeenteraad moet hele moeilijke keuzes maken. En een van de keuzes die ze in het verleden al gemaakt hebben is te zeggen, ja, we hebben heel veel speeltuintjes, we doen er een paar minder.
3: Uiteindelijk hebben de kinderen maar één duidelijke wens.
2: Dat ze gewoon normaal moeten doen en geen speeltuintjes moeten weghalen.
7: Dat ze het gewoon hadden besloten met ook de kinderen.
8: Dat er gewoon zo'n speeltuinen moeten blijven.
9: Tot ze blijven en tot er misschien wel meer speeltuintjes komen. En ja, dat is wel heel leuk als dat gebeurt.
10: Voor meer nieuws ga naar merweRTV.nl.

1977, deze muziek. Black is Black. Ja, Belle Epoque was dat. Een Franse discogroep. Het was een lekker klassiekertje. Daarvoor gingen we weer een paar jaar later trouwens. 1997 was dat. Je hoorde toen Close to You, Baby Don't Go. En daar heb je ook een kerstplaat van. Die kunnen we binnenkort weer opgezoeken. Wie volgt de top 40 van Q Music? Gisteren van Nix op nummer 1. En dat is de nieuwe single van Suzanne Freek en het album. Hier is die, Pijnstiller.

0: Ik kon het zelf niet geloven. Van niks op nummer 1 in de top 40. Suzanne Veek, de nieuwe single Pijnstiller. Nou ja, nog wat korte berichten voor u.
1: Kijk, wat allemaal gelukkig, man.
0: Verkoudheid, ja. Big Ben Blast verzorgt zondag 11 oktober, dat is morgen dus, de 48e editie van Sunday Jazz in de Grand Café Banky. Sporthal de basis is dat, hè. Tijdens het concert staat jazzmuziek uit films uit series centraal. Het concert begint om 3:00. Boven is dat bij Sporthal de basis. Beneden weer 5 hier in Sliedrecht. De kaarten kosten €8,50. Exclusief €1 servicekosten. En zijn verkrijgbaar via de website van Big Ben Blast. In de gemeente Hanningsveld is er wat verdeeldheid over de asielopvang groter dan ooit. Het college blijft vasthouden aan een mogelijke regio-deal. Misschien zelfs met Sliedrecht, terwijl de oppositie die hoop als een illusie bestempelt. Deze deal is dood, zeggen ze. Tijdens een stevige raadsdebat werd de zienswijze aan het ministerie van Asiel en Migratie flink bekritiseerd. Meer informatie erover kun je uit het nalezen via het Algemeen Dagblad. Komt het bericht uit, even een kort kopje ervan, hè. Wie straks in delen van Sliedrecht buiten overnacht kan worden weggestuurd. In het uiterste geval worden beboet. De gemeente wil nieuwe regels invoeren om overlast door mensen die in openbare ruimte slapen aan te pakken. Volgens de burgemeester en wethouders komen daar steeds meer meldingen over binnen.

De top 100 is ook weer geopend voor Merve Radio. Je kan je beste 5 sturen naar bergwerf1f@gmail.com. Dus bergwerf@gmail.com. En dat mag je doen tot aan 30 november. Dan mag je je beste 5 platen insturen. En over muziek gesproken. Soms heb je wel eens een beetje kritiek op de radio, hè?

0: Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Muziek en informatie. Lunch.
3: Ja, 1997 voor deze muziek van de Aqua. Een Deens-Noorse Eurodance groep. Ze hadden toen de grote hit te pakken. De Barbie Girl. En daarvoor Roanesse met Bestel maar. Zo was het voor deze zaterdag 10 oktober. Programma Lunchweek. De eerste uur stond in het teken van de brand in Papendrecht. Nana had inmiddels onder controle daar zijn meester gegeven. Er wordt nog wel nageblust. Voor meer informatie over de brand en over ander nieuws, kijk bij onze mediapartners onder andere www.mervertv.nl, Rijnmond, RTV Dordrecht, RTV Ridderkerk, Klok Radio, RTV Papendrecht en Atos RTV dus. Samen gaan we naar 2028 toe voor de gezamenlijke omroep.

Even naar Brabant toe, want volgende week zaterdag hoorde ik vanmorgen Jan-Willem Nederveen terug op de radio. De starter van dit programma Lunchbreak is volgende week weer eens een keertje te horen in het programma Club 10. Dat doet hij dan samen met Henk Vervaalen. Dus volgende week zaterdag Henk Vervaalen en Jan-Willem tussen 10 en 12. En na 12, als alles goed gaat, als ik nog stem heb. En ondergetekende weer aanwezig met een nieuwe editie van het programma Lunchbreak. Hey, ik wens je een goed weekend. En maak ervan. Tot volgende week.

0: woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Goting zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij? Of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Oeh, gaat het?
8: Er moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Dit is Merwe Radio.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer

0: was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: op andymeister.com.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
3: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond.

0: het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.
7: Hey René, de hits knallen uit je speakers.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is

0: werken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
8: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: 1959.
1: Goed bezig, René.
2: Come on.

0: Non-stop muziek met René van Wijngaarden.
1: Jouw hits van toen. De jaren 50.

0: naar Radio Drechtzaal.
1: Nostalgie uit de Drechtstreek.
2: Dit is Merwe Radio.
3: De jaren 80.
4: Deze plaat, oh, dat is een goeie. In 82 hoorde je er nog van, nou hoor je bijna niks meer. Maar toen was het een goeie, Men at Work, Down Under.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar het coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak.

0: liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
3: Dit is Merwe Radio.

0: zit. Mag een andere van hen zal toe aan het begin van een nieuwe On Fire Radio Show. Dat was DJ's Take Control. Een hele vette remix die een aantal jaar geleden als bootleg was verschenen. Hé, lekker man. Het is weekend en ik zit in mijn verjaardagsweekend. Ja, lekker. Nou, dat gaan we eens even extra vieren dan maar, hè. Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting
1: now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Ben jij klaar voor nieuwe muziek van Sam Divine, Essex Rave Lords, Frankie Rizzardo, Don Diablo, Hotwood, Axia en nog veel meer? Ja, dan zit je weer gerand, want hey, On Fire is gewoon lachend begonnen.
2: On Fire!
0: Hey, welkom. Ik heb ze liggen voor je. Twee uur lang de vetste nieuwe releases. En we gaan het daar op de tijd knallen. Niet normaal.
1: Erwin van der Vliet is on fire.
0: En gelijk even naar de United Kingdom. Want zij heeft een nieuwe. En wat een lekkere plaat is dat, zeg hé. De On Fire Radio Show gaat je weer lekker blij maken met goede nieuwe muziek. En dit is een mooi voorbeeld. De nieuwe van Sam Divine.

dikste nieuwe release is. Michael Dixon was dat hier. En 6-7, die hoorde je vorige week ook al. En nu gewoon lachen nog een keer, want we vinden hem belachelijk goed. Datzelfde geldt voor de nieuwe van Mr. Todd Terry met Reza. Break the Cycle hoorde je ook nog in On Fire. En Sam Devine, ze is weer terug. Wat een goede nieuwe plaat hebben ze gemaakt. Die heet Paradise en die hoorde je hier in die On Fire Radio Show. Ja, het is weekend. Mijn verjaardagsweekend. De slingers hangen op. En extra lekkere plaat.

Foxia en Domino hoorde je ook nog. Een nieuwe versie van RS Carter en daarvoor een nieuwe van Hot Mood. En die heet Late Night Groove. Dit is hem, The On Fire Radio Show. Elk weekend weer, helemaal los in je weekend. En Basement Jacks met Samba Magic is opnieuw gedaan door Reboot. Dat is een onwijs goede nieuwe versie, ga je horen. Eerst

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Wie is eigenlijk de

0: ondernemer. Hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
1: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
2: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
3: Dit is Merwe Radio.

van de vorige eeuw. Wow, dat is echt lang geleden, man. Save Your Love van René en Angela was een hitje inderdaad in de jaren 80. Een aantal jaar geleden werd er een remake van gemaakt door Hardcopy. En die hebben we heel veel gedraaid hier in On Fire. En zo word je automatisch een On Fire.

9MM, de oude R&B rap klapper, opnieuw gedaan en goed ook nog. En daarvoor, ja, zit echt een opzienbarende plaat, die Essex Wavelords met Herve. Most of the Time, misschien wel ons favoriet.

Gus Gus, John Gant en Tief Schwartz. Wat een plaat is dit, zeg. Hold Me In Your Arms Again. Een diepere spul in de On Fire Radio Show. En Stanley Abram en The Deal hoorde je ook nog een goede plaat in van hem. En Frankie Rizzardo ook nog samen met Valerie Vix en Vicosia. Dat is ook wel weer een fijne van Frankie Rizzardo. Het is weekend, dit is de On Fire Radio Show. De beste nieuwe platen hoor je hier. Mark Knight en DJ PP en James Herr hebben de krachten gebundeld in Miami Vice. Je gaat die knijter zo meteen horen hier. Eerst deze. Het is Don't Blink uit Engeland. En Where Do We

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50... iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweertv.nl.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat melden Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3:00 uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoutnodig.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden.